0: Nicolaas Tomke Vaaf hier.
1: Neneng van manana paka wat aan en gamba wat zijn voek aan die velen. En dat pizza zijn fit voor na de... Sidaku, zei aan neneng. Vier aan sakaf voetsen staat, zijn manas af en aan kafina was hij wat aan en.
2: Ah, de woordje aan beloofd en daar wanneer je ook. Sis heeft voelen. Dan moet ik nog verder wangen voor voelen is sis. Dat is een tiare. In is dat dan zo, hè? Maar dan is het een pool, zeg je, een pool, een fit pool, een pool. Pas zo zeer aan Sarah, maar laat u full.
3: Ik heb zo confirmeren zo. Je wilt ook aan Jan. Oma naar ik afstop je van hem niet in Gunnen. Dat is in Gunnen van hem niet toe market hoor.
4: Zo, am zo moest aan de Oma naar ik aan de Renat Massenafon is een karief. Therapie zijn er veel nodig. Ni paka is van oisato, isakato na ja. Je hebt maar nu maar naar kelsen, maar kelle wat dan?

0: क्लास तुम कवा भी
1: Dan verder nog wat zoals ik zijn. Die voegt dan niet aan het van de toon. Die voegt aan het van de toon verder. Maar jij zit nog wel op de retour. Het is hier een zand van je mama, ze verhoed, hè? Je loopt aan het van de toon, voegt dan niet aan het van de toon. Je toon aan het zijn is. Het is een feit. En even nog een glas wood. Het is een zand van wood.
2: Je hebt een verhaal. Sy tas eto izany izahay no manatanteraka indreo izay adi didy manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay izany hanaraka hatsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity izany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.